0: Het is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar 2 bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
13: Luister

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu met 20

0: Gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Frankrijk worden demonstraties gehouden vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. Onder meer in Parijs, Marseille, Grenoble en Lille wordt geprotesteerd. Na haar dood werd bekend dat er tegen de verdachte al meerdere aangifte waren gedaan van misbruik van minderjarigen. Het lichaam van Liana werd afgelopen donderdag na een vermissing van een week gevonden in een silo. De vader van een vriendinnetje werd opgepakt op verdenking van de moord. Een rechter in de Amerikaanse stad Boston heeft het tarief van $100.000 voor een werkvisum ongeldig verklaard. President Trump kwam met dat tarief voor bedrijven die hoogopgeleide arbeidsmigranten willen trekken. Naar eigen zeggen wilde hij Amerikaanse werknemers zo een betere kans op een baan geven. 20 staten stapten naar de rechter, die beschouwt de tariefsverhoging als een onwettige belastingmaatregel. Voorheen kostte een werkvisum $2,000 tot $5,000. De douane heeft illegale goederen die bestemd waren voor Rusland ontdekt in een containerschip in de Rotterdamse haven. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden op verdenking van het overtreden van de sanctieregels. Het gaat om een schip dat regelmatig heen en weer vaart tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De inhoud van tientallen containers wordt onderzocht. Ook is er een onderzoek ingesteld naar twee bedrijven in Amsterdam en Rotterdam. En het vernieuwde aquarium van Artis in Amsterdam gaat zaterdag weer open na een grote renovatie. De opknapbeurt van het historische aquarium duurde 5 jaar en kostte zo'n €50 miljoen. Het gebouw uit 1882 is volledig gerestaureerd en verduurzaamd met moderne techniek en zonnepanelen. Door schade van zout en ouderdom waren muren en constructies ernstig aangetast. In het vernieuwde aquarium zijn nu zo'n 250 diersoorten te zien. Het stokoude filtersysteem is ook deels gemoderniseerd. Het weer. Vannacht is er kans op een bui bij 10 tot 14 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag zon, wolken en buien bij zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via

0: Documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
1: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
2: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
3: De 1395 AM
4: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
4: Nu
3: op 1098.
4: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: 10 jaar Radio Seabreeze.

That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederlanders gooiden vorig

0: verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaan was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaan ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. De banengroei in Nederland kan tijdelijk stilvallen als de energieprijzen hoog blijven, stelt de uitkeringsorganisatie UWV in een nieuwe prognose. Vooral in het vervoer, industrie en de uitzendbranche blijft groei uit en gaan er dan mogelijk bestaande banen verdwijnen. Volgens het UWV kan dat tot 2028 leiden tot tienduizenden minder extra banen. De uitkeringsorganisatie waarschuwt dat investeren in scholing belangrijk blijft. Zo kan met AI en de vergrijzing ook in de toekomst de arbeidsmarkt op peil blijven. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sovon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af, door onder meer vervuiling, droogte en invasieve soorten. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Experts waarschuwen dat er meer nodig is voor een structureel herstel. Hoofdaanklager Karin Kaam van het Internationaal Strafhof in Den Haag is officieel geschorst vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Het besluit gaat per direct in, meldt een toezichthoudend orgaan van het ICC. Kaam was al sinds vorig jaar met verlof vanwege een onderzoek naar de beschuldigingen. De lidstaten van het strafhof zullen zich binnenkort buigen over zijn mogelijk ontslag. De zaak draait om aantijgingen van wangedrag tegenover een medewerker van het hof. Maar Kaam ontkent. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hé, wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Dit is Radio Sea Breeze met 24.

0: 20 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Sibris met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook Hi-Fi Stereo op de wifi via de website radiosibris.nl. Luister jij ook mee?
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Whiskey! Raven Shane!

0: AM.
1: Dana was de laatste die we draaiden. Het originele is van de Paris Sisters. Maar dit was de snelle versie. I Love How You Love Me uit 1977. The Young Rascals ervoor. Blanke die zwarte muziek maakte. Grooving uit 67. En de eerste was van Arne Jansen uit 73. Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Dit is Pino, maar niet die blauwe.

0: Een nieuwe dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: AM.
1: Bij de oorlog hadden wij het 71 en Mission Dreamer. Sandy Shaw uit 69, Hinke de Lover. En Diesel uit 79, Going Back to China. Wat ruister door het struikgewas. Struikgewas!

0: 1098 en 1395 kilohertz.
1: Eric Clapton doet het laag en langzaam.

0: Seabreeze AM.
1: Het Nederlands Artiestenkoor hadden we als laatste een eerbetoon aan Joost en Draaier. Willem van Kooten, Joost mag het weten uit 78. De Birds daarvoor met 8 Miles Higher 66. En Eric Clapton was de eerste. Swing Low, Sweet Chariot uit 75. Iemand een biertje?

0: sterk gestegen. Volgens het CBS gingen ook de prijzen van internationale vluchten flink omhoog. In mei waren vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadier en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrij kwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadier en Keer. Nederlanders gooiden vorig jaar gemiddeld 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum naar voedselverspilling. Hoewel het minder is dan in eerdere jaren, ligt het tempo van de daling nog niet hoog genoeg om de doelen te halen. Er wordt vooral veel brood, groente en fruit weggegooid. Het Voedingscentrum roept op tot het beter bewaren en bewuster omgaan met houdbaarheidsdata om de verspilling te verminderen. Die moet over 5 jaar 18 kilo per persoon per jaar zijn. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in de achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
4: Goedemorgen.

0: Toontje Lager, natuurlijk de Nederlandse popgroep, afkomstig uit het mooie Wageningen. De groep heeft begin jaren 80 een aantal heel veel hits gescoord, waaronder Stiekem Gedanst, Zoveel te doen, die hoorde je zo net, en Net als de film. De meeste nummers zijn geschreven door toetsenist Bart Hemmelink. Dan kan mijn collega Martin van Kampen, mijn vrienden, het is 8 uur geweest en dus...
1: Good morning, good morning, sun beams for soon smile through, good morning.
0: Het is alweer dinsdag 9 juni 2026. Ja, en ook vandaag natuurlijk het programma eruit tot aan 9 uur. Met om 20 over 8 een nieuwe morgenster. 8:30 kijken we terug op de oude nieuwsfeitjes. En 20 voor 9, dan krijg je de oplossing van de morgenster.
2: Goedemorgen.
0: Ja, inderdaad, goedemorgen. Fijn dat je luistert en lekker erbij blijven tot aan 9 uur. En daarna natuurlijk ook nog heel veel lekkere programma's hier op Radio Sibelius. We gaan eens beginnen met lekker oude muziek terug naar 1967 met The Beach Boys. Wouldn't it be nice? Goedemorgen.

maar zo lang vol te houden. Mooi uithalen. Bill Withers, Amerikaanse soulzanger en componist, afkomstig uit Los Angeles. Helaas, hij leeft niet meer. Hij overleed op 30 maart 2020. Straks gaan we natuurlijk kijken naar de morgenster. Ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, zodat je lekker mee kan doen. En straks rond 20 voor 9, dan komt de uitslag van de morgenster. En dan kun je weten of dat jij hem goed hebt, ja of nee. Ik kan je vast vertellen, het is een Belgische zanger. En wie het is, dat hoor je natuurlijk straks. Een aantal aanwijzingen ga ik je geven. Maar eerst muziek van Don Henley. Hij was zanger en drummer van de Eagles. En dit is The Boys of Summer uit 1985.

0: En we gaan weer op zoek naar de morgenster van deze ochtend. We zoeken vandaag een Italiaans-Belgische zanger, songwriter en accordeonist. Hij werd geboren op 16 augustus 1938 in Virgiline, Vegliario. En toen hij 10 jaar oud was, verhuisde hij met zijn familie naar België, waar zijn vader in de Limburgse mijnen werkte. Hij werd wereldberoemd dankzij een lied over een meisje uit 1959. En het nummer was oorspronkelijk de B-kant van een single, maar groeide uit tot een internationale hit die in verschillende landen de hitlijsten aanvoerde. Hij schreef dat nummer op 20-jarige leeftijd en bracht aanvankelijk zelf uit omdat geen platenmaatschappij interesse had. De eerste oplage bestond uit slechts 300 exemplaren. Hij trad op over de hele wereld, waarom in de beroemde Carnegie Hall in New York. En later richtte hij zijn eigen platenmaatschappij op en produceerde hij muziek voor tal van Belgische artiesten. En in 2000 ontving hij de Belgische Lifetime Achievement Award voor zijn bijdrage aan de muziek. Nou, welke Belgische, Italiaanse zanger zoeken wij straks rond 20 voor 9? Dan krijg je van mij de uitslag. En natuurlijk draaien we die bekende plaat van hem.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

0: Winehouse, een Engelse jazz- en soulzanger is. Helaas overleed op 27-jarige leeftijd op 23 juli 2011. Deze mooie hit uit 2007 heet Valerie. En daarvoor natuurlijk Supertramp en Goodbye Stranger. En dat kwam uit 1978. Stond op dat bekende album Breakfast in America. Nou, wij zullen maar gewoon het ontbijt hier in Nederland houden. Dat lijkt me best wel verstandig. Maar het klokje wijst 8:30, betekent de hoogste tijd voor de nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb weer gesnuffeld in de oude kranten en diverse interessante oude berichten gevonden. In 1822 wordt er octrooi toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebit. 1983. In Groot-Brittannië behaalt de conservatieve partij van Margaret Thatcher de grootste verkiezingsoverwinning sinds 1945. Daarmee mag Thatcher beginnen aan een tweede termijn als premier. In 1985 wordt Thomas Sutherland ontvoerd in Libanon. Hij komt in 1991 na 2354 dagen vrij. Dan 2008. Het Nederlands voetbalelftal wint op deze dag na 30 jaar met 3-0 van de oud-wereldkampioen Italië hun eerste poolwedstrijd op het EK 2008 in Bern in Zwitserland. Ook in 2008. Koning Bhumibol van Thailand viert zijn 62-jarig regeringsjubileum. Hij bleef koning ondanks 19 militaire staatsgrepen. En dan nog eentje uit 2010. Bij parlementsverkiezingen in Nederland wordt de liberale VVD van Mark Rutte met een nipte voorsprong op de Sociaal-Democratische Partij van de Arbeid de grootste partij. De PVV wint fors. Het Christendemocratische CDA leidt een historische nederlaag. Premier Jan-Peter Balkenende stapt daarom op als partijleider. Tot zover de oude berichten van vandaag. Nog een fijne dag en tot de volgende keer.
2: Eruit met Milko Roodnat. Van 8 tot 9 op Radio Seabreeze.

hoop dat je met hem meevoelt. Michael Bublé, uit afkomstig uit Canada, maar hij woont ook af en toe in Italië. En heeft meer dan 25 miljoen albums verkocht wereldwijd. Deze uit 2005, ondertussen ook alweer 21 jaar oud, hè. Feeling Good, hier op Radio Seabreeze. Straks natuurlijk de oplossing van de morgenster, maar we gaan nog even wat muziek draaien, hoor. We zoeken nog steeds die Belgisch-Italiaanse zanger die een hele grote hit had in 1959 over een mooi meisje. Nou, wie we zoeken, je hoort straks naar deze van Peter Soteria. En dit is The Glory of Love.

Peter Cetera. Hij is natuurlijk bekend geworden als een van de zangers van de formatie Chicago. Maar in 1985 verliet hij de band voor een solo-carrière. En die duurde tot 2018. En in 1986 kwam deze prachtige hit uit, The Glory of Love. En daar heeft hij heel goed mee gescoord in de Nederlandse top 40. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. Want daar zit je op te wachten. Nou, wie zoeken wij nou? Die Belgische zanger? Natuurlijk Rocco Granata. En ik denk dat iedereen dat wel goed had, hoor. Het lag er wel een beetje dik bovenop. Dus, een applaus. En ik zei al, hij had een plaat gemaakt in 1959 over een meisje. En natuurlijk was dat Marina. MUZIEK

Rocco Granata, onze morgenster van deze dinsdag. En ja, hij was de Italiaans nog niet verleerd. Maar hij kon ook uitstekend Nederlands zingen hoor. Onder andere Zomersproetjes heeft hij gezongen in 1972. Hey, onderweg is natuurlijk Klein Orkest met Laat mij maar alleen. Maar eerst een plaat van de Jacksons. Met natuurlijk die kleine Michael Jackson in 1976. Volgens mij was hij toen 18, 19 jaar oud ongeveer. En dit mooie nummer, Show Me the Way to Go, The Jacksons.

0: No.
1: De Nederlandse band Klein Orkest, opgericht in 1978. En Klein Orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma. En dat heette Groot Orkest en trad in eerste instantie voornamelijk op bij krakersfeesten. En de teksten werden geschreven door Harry Jekkers en Koos Meinders. En natuurlijk hoorde je de zang van Harry Jekkers. En Harry Jekkers die kwam later nog eens een keer tevoorschijn als Harry Klonkenstein. En met die mooie hit O.O. Den Haag. Dit is George Ezra en een liedje over Budapest. 2014 alweer.

Natuurlijk had je ze herkend uit Volendam, de Cats. Natuurlijk met de mooie stem van Piet Veerman. En deze uit 1971. De mooie hit One Way Wind. En One Way Wind brengt ons bij het einde van de ruit voor deze dinsdag. Het zit erop en wij moeten helaas afscheid nemen, want aan de andere kant van Nieuw City klaar. Vriend en collega Elibert Maathuis met zijn maatwerkende muziek. Dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Arias er ook weer. Hebben een nieuwe morgenster. Lekkere muziek en ook weer oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. En ik zeg graag tot morgen. Hou hem lekker hier. En

0: met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor mensen met een beperking en chronisch zieken extra nadelig, dat meldt het Nibud. Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting gaat het hierbij vooral over een verhoging van het verplichte eigen risico en een verlaging van de inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikte. Ook wordt de huishoudelijke

0: vliegtickets 12,3% duurder dan in mei vorig jaar. De inflatie in Nederland ligt met 3,5% net iets boven het gemiddelde van 3,2% in de eurozone. In het Limburgse Kadir en Keer heeft bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers gisteravond tijdelijk brand gewoed. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. De brandweer schaalde een uur nadat de brand uitbrak op naar het zijn grote brand, omdat er volgens de veiligheidsregio Zuid-Limburg veel rook vrijkwam en er geventileerd moest worden. Het Centraal Orgaan Asielzoekers brengt sinds 2021 minderjarige vluchtelingen onder in ruimtes van een jeugdzorgorganisatie in Kadir en Keer. Het herstel van de Nederlandse zoetwaternatuur stagneert en gaat op sommige plekken zelfs achteruit. Dat blijkt uit het Living Planet Report van het Wereld Natuurfonds, Soorten NL en Sauvon. De biodiversiteit in beken en rivieren neemt volgens organisaties af. Ook klimaatverandering en stoffen als PFAS en stikstof spelen een grote rol in achteruitgang. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
13: Oh, de 1395 HM
14: is er even niet.
13: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
14: Nu
13: op 1098.
14: En via de digitale kanalen.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
15: 10 jaar Radio Seabreeze.
16: Radio Seabreeze.
17: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
18: 5, 4, 3... 2-1.
19: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
20: The greatest music ever made. Classic hits.
21: Seabreeze. Seabreeze AM.

Charlie Brothers en On the Wings of a Nightingale. De opening van Maatwerk in de Muziek. Het is dinsdag en dat betekent dat we eruit kwamen met Milko Roodnat. En het zweet staat op zijn rug, want hij is bezig met alle cd's en alle lp's in te pakken voor zijn grote verhuizing naar de Achterhoek. Ja, ik heb met hem te doen, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik lach wel, maar ik weet wat het is. Het is verschrikkelijk. Mijn vrouw werd altijd gek van onze verhuizingen, want er gingen 40 dozen mee met alleen maar cd's en platen. En dan zei ze, moet dat nou? Ik zei, ja, dat moet, want het is nodig. En ik ben blij dat ik het altijd gedaan heb. Goed, tot 10 uur ben ik weer bij je met een reis door de muziek. We gaan naar 1974, 75. Ich bin wie du, Marianne Rosenberg.

Jolene. En dat ken je natuurlijk van Dolly Parton. En we gaan naar 1992. Ja, een album van Paul de Leeuw. En daarom een lied dat begint met: ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. En dan weet je waar ik het over heb.

grondsteen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd

0: Ik lever de bewijs van mijn bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
1: Ik vind het een prachtig nummer. De steen van Paul de Leeuw. En dat staat op zijn album Van U Wil Ik Zingen. We gaan naar Lady Rose. Een nummer van Mungo Jerry.

Lady Rose van Mungo Jerry. En we gaan naar 1980. Hij stond 4 weken in de top 40. Ik heb het over Oscar Harris. And the Song for the Children.

Ik kom uit 1977, het album Together van The Guys and Dolls en natuurlijk You're My World. En we gaan naar 1976, het album The Tears of the Cat van Al Stewart en daar dit nummer On the Border.

blijven dan heerlijk met in On the Border van L. Stewart. 1976, ik zei het al. We gaan naar Limburg. My Broken Souvenirs. En dan heb ik het over Pussycat.

Pussycat. Ja. En, ik zat even te denken aan beeld en geluid in Hilversum. Ja, daar kun je tegenwoordig inloggen. En dan kun je kijken naar allerlei programma's, luisteren naar allerlei programma's. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Ik zocht even op mijn naam. Want ja, als je bij de landelijke omroep hebt gewerkt, dan kom je waarschijnlijk jezelf ook wel tegen. En dat was ook zo. Ik heb bij het Avro's Radiojournaal gewerkt. En er zijn opnamen van, ook van Radio 5, want daar ben ik begonnen. Ik niet, maar ik ben met een aantal mensen begonnen aan Radio 5, toen in de jaren 80. En we hadden daar het programma Vijfluik. En ik kwam wat opname tegen. En toen dacht ik, ik hoor dat ik het ben. Maar het is wel heel erg lang geleden. En ik liet het luisteren aan mijn dochter, mijn jongste dochter. En die zei, oh pap, wat was je een ontzettende kakker. Nou, dan weet je genoeg natuurlijk. Maar goed, we moesten toen heel netjes praten, dat weet ik nog wel. En bij het nieuws was dat ook zo. Maar het is hartstikke leuk. En het is leuk om dat gewoon te horen en te kunnen opzoeken. Kunnen jullie ook allemaal dingen opzoeken die je misschien van vroeger kent? Pipo de Clown, ja, Swiepertje, weet ik veel. Allerlei actualiteitenprogramma's. Het is gewoon heel leuk. Goed, wij gaan door. You ain't seen nothing yet. Backman Turner Overdrive.

ain't seen nothing yet. En ik vind het zo'n heerlijke naam, Blackman Turner Overdrive. Ja, we gaan naar het Zwedingplein in Den Haag. Het is zomer 1973. En de studio, de Rainbow Studio van Hans Vermeulen. En natuurlijk de Sandy Coast. En Hans die had een aantal Spaanse muzikanten van de straat gehaald. En die heeft in de studio laten zingen het nummer La Malagueña. En ja, de Sandy Coast deed ook mee met achtergrondmuziek, maar ook het gezang af en toe. En ja, ik was daarbij. Ik vond het heerlijk. En nog steeds, als ik dat nummer zie en draai, dan denk ik daaraan. Want ik was bevriend met nou weet ik het niet meer. Ik kom er zo weer op, een van de mensen van de Sandy Coast. En wij zaten samen in de jury van de Randstad Talentenjacht. En nou, laten we niet langer erover praten. Los Angeles en La Malagueña.

Ja, een heerlijk nummer. En dat blijft er ook. En ik bedoelde Ron Westerberg. Ja, hoe kan ik het vergeten? Dat heb ik soms, dan ben ik zo enthousiast. En dan gaat het in mijn hoofd niet helemaal goed. En dan kom ik er niet meer op. Maar een geweldig huis had hij in Voorburg. En ja, het was leuk om met hem in de jury te zitten. En daardoor dus ook in die Rainbow Studio van de Sandico's te komen. We gaan naar... Ja, eens even kijken. Ramses Shaffy. Ik denk dat dat wel een goed plan is. Samen met Liesbeth List. Weet je dat nog? De pastorale.

counter pop rock from Artie Cop Robin, or the Lady from Peter Kingsbury. And when your heart is weak, een hit in 1985. En we blijven in de jaren 80, 1986, Spandau Ballet and Through the Barricades.

wel, een nummer van Spandau Ballet. Through the Barricade. Maar ja, ik kijk op de klok. En ik moet afschieten. Want de koffie staat te pruttelen bij Top Holderman. Straks natuurlijk tussen 10 en 11. Die heerlijke koffie met al die lekkere dingen. En ik ben er morgen weer. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En ach, Bert Kempfert en zijn orkest. The Happy Feeling. Maak het van je dag. En je weet er van elkaar morgen. Dag.

0: Lucie Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde naar de hoofdstad Kiev. Hij was in de Britse hoofdstad voor overleg over de onderhandelingen met Rusland, met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Merz en de Britse premier Starmer. De effecten van sommige kabinetsplannen zijn voor

0: Goederen gekocht zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Er werd wel minder uitgegeven in de horeca, het vervoer en communicatie. De consumptie door huishoudens heeft onder meer te maken met de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van hun vermogen. Die waren in mei minder ongunstig dan in april, aldus het CBS. Het weer, af en toe zon, vooral in het westen, maar ook enkele buien. Bij een matige, langs de kust soms krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
6: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Bonke dat die baby doet. Now and of, onvoorstelbaar. Heerlijk, hè? Een plaatje van niemand minder dan Sir Cliff Richard, Lucky Lips. Ook alweer een lekkere ouwe hoor, hier op deze dinsdagmorgen om daarmee te beginnen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, een bijzonder goede morgen, luister vrienden. Ja, ik zei het al, het is dinsdagmorgen en we gaan sneller. Ja, het vliegt voorbij de dagen, het is werkelijk onvoorstelbaar. En zeker als je 8 dagen per week radio maakt, dan denk je wel eens bij jezelf van oh, het is alweer dinsdag, onvoorstelbaar. Maar wel leuk, ja toch? Wees blij dat het dinsdag geworden is, want stel dat dat niet zo was. Oei, dan was er iets aan de hand, denk het ook. Hey, het is tijd voor een plaatje van René, oftewel René Vroger. En weet je wat hij zegt? Just say hello. Dat zegt hij.

0: Hallo. Hallo, hier ben ik.
1: Ja hoor, geloof het of niet. René Vroeger. En ja, fantastische leuke plaats. Just say hello. En dat allemaal hier op Radio Sybaris. 1098 kilohertz in de middengolf. Het is toch gezellig, hè? Laten we eerlijk zijn. Dinsdagmorgen. En ja, het is wat. We brengen de leukste platen. En onder andere eentje van Frank Galan.
2: 10, 9, 8.
3: Sybaris AM.
1: Volle kracht. En de 1395, daar moeten we nog even op wachten hoor. Ik mis je zo. Ja, er zijn heel veel mensen die zeggen van het wordt tijd dat de 1395 ook weer terugkomt. Ja, dat gaat binnenkort gebeuren. Neem dat maar rustig van me aan. Hier is hij, Frank Galan. En ik mis je zo. Ook die 1395, die missen we heel erg.

0: plaat is dat hij mist er zo. Een fantastische mooie plaat van Frank Galan. Hij komt uit België vandaan. Dat is eigenlijk een beetje de Belgische Julio Iglesias. Alleen ja, hij zingt ook wel eens in de Nederlandse taal. Dit heb ik Julio's nog nooit horen doen. Heeft u Julio's Iglesias wel in het Nederlands gehoord? Ik niet? Nee? Oké. Hey, weet u waar de tijd voor is? Voor een enorm mooie gouden oude plaat van John Lennon. En dat is echt heel, heel, heel mooi. Hij zingt over een vrouw.
1: Yeah.

0: John Lennon. Hij bezong zijn Yoko Ono. Ja, geweldig. Destijds ook nog in ons kleine kikkerlandje was hij op een gegeven moment in Amsterdam in een groot hotel. Waar hij fantastische dingen heeft meegemaakt. Eerlijk is eerlijk, John Lennon en het nummer Woman. Dat is mooi.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
2: Don Polderman.
3: Lekker bakkie, koffie.
0: Lekker bakkie koffie compleet. Ja, en dat doen we samen met de Volendamse Cats. Nou en op.

0: Faya con Dios, my darling. Faya con Dios, my love. Ja, wat een fantastische plaat. En ja, de Volendamse Cats, wat hebben ze enorm veel mooie muziek gemaakt. Altijd in het grijze wijze verleden. Ja, helaas, dat doen ze niet meer. Maar het gaat ook niet meer. Ze zijn niet alle Cats zijn er nog. En ja, degene die overgebleven zijn, die zijn inmiddels niet zo heel erg jong meer. En die zeggen, ja, we gaan niet meer optreden. Daar beginnen we niet meer aan. Ja, we weten het allemaal nog wel vroeger. Hè? Toen we jong waren, toen gingen we altijd op de lagere school, bijvoorbeeld op schoolreisje. Ja, weet u nog, ging je gezellig naar de dierentuin toe of naar een speelobject of wat dan ook. Nou, het staat onder druk, dat schoolreisje. Dat meldt het Jeugdeducatiefonds. Dit geldt zeker voor scholen met relatief veel leerlingen, welke opgroeien in armoede. En dat zijn er meer dan je denkt in een kleine kikkerlandje. Het is bijna niet voor te stellen, maar het gebeurt wel helaas. Ja, zij kloppen steeds vaker aan de scholen bij de organisatie voor financiële steun. Een uitkomst vinden meerdere schooldirecteuren, bijvoorbeeld in Gooi en Nederland, maar ook in andere delen van Nederland. Ja, ze vinden het allemaal eigenlijk. En het is toch eigenlijk belachelijk dat dat allemaal nodig is, hè?
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze IM.
0: En weet je wat we gaan doen? We gaan een leuke plaat draaien van Roger Whittaker samen met Des O'Connor.

0: heerlijke plaat om lekker bij weg te kunnen dromen. Ja, eigenlijk zou je die s'avonds laat moeten draaien. Dat is fantastisch. De Skyboat Song van Roger Whittaker samen met Des O'Connor. En eerlijk gezegd, ik heb ervan genoten.
1: 10, 9, 8.
2: Seabreeze AM.
3: Coffee complete.
4: Goedemorgen.
5: Vandaag met Tom Bolderman.

0: Dan moet je maar niet met zo'n jong iemand doen hoor. Beste Paul de Leeuw. Paul de Leeuw was dit allemaal. En hier op Radio Cyber is Europe's number one. Ja, gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je wel hè. Succes is verzekerd. 9, 8, 1, 3, 9, 5. Goedemorgen. Goedemorgen lieve laatste vrienden. Jawel.
1: Tom Polderman.
0: Koffie compleet met ik zei de gek Tom Polderman. En hier is Marva Hans en de Boetie Zek. Let the sunshine in.

0: de deur staat wagenwijd open hoor, om het zonnetje binnen te kunnen laten. Dit was Marvin Hotz en de Moody Sack. Ja, let the sunshine in.
1: De koffie compleet,

0: Lekker doorlopen en niet terugkijken, niet achterom kijken. Ja, dat zal die man in winkel ook gedacht hebben in de plaatswinkel. En ja, die heeft namelijk zo'n 3 weken geleden is er een boom omgezaagd in de plaatswinkel in Noord-Holland. En ja, de man die dat gedaan heeft, die kan een fikse claim tegemoet zien. De politie meldt dat er binnenkort een verhoor plaatsvindt. En duidelijk is dat een boom nog veel meer waard is dan de boete van een van het omzagen doet vermoeden. Ja, het is allemaal wat de gemeente winkel laat weten dat de kosten voor het planten van een boom tussen de 2.000 en de 3.000 euro liggen. En, maar ja, wat deze gekapte boom daadwerkelijk waard is, daar wordt op dit moment nog over beraadslaagd en berekend door een specialist. En daar verwachten ze binnenkort uitsluitsel over. Ja, de gemeente wijst erop dat de waarde van een boom uit veel meer bestaat dan alleen de kosten voor het planten. Norminstituut Bomen, een stichting die het belang van bomen behartigt, die liet dit eind vorig jaar al door een adviesbureau berekenen. En ze kwamen tot de conclusie dat de waarde van die boom wel eens op kon lopen tot 60.000 euro. Nou, je zou je maar moeten betalen. Oei, oei, oei, oei.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun!
3: Coffee complete.

0: 1981 zat hij druk op te wachten, hè? Ja, de Hurricane, ja, die was Chris de Burg. Ja, eerlijk is eerlijk, daar zijn Radio 7, die is het programma Koffie Compleet op uw favoriete radiozender, waar gezelligheid centraal staat.
1: Radio 7.
2: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
3: Herinnert u zich deze nog?

we zeggen het altijd al, dromen zijn bedrog, laatste vrienden. Ja, een fantastische mooie plaat van niemand minder dan Marco Borsato. Misschien wel een van de grootste hits welke Marco destijds helemaal heeft uitgebracht.

0: alweer een tijdje geleden hoor, dat de goede man deze plaat heeft uitgebracht en gezongen. Je kon het ook horen dat het al een oude plaat was, want hij kraakte een beetje. Ja, ze zeggen wel dat ze kraken zoals ze smaken. Nou, deze plaat ook van Taco. You're the answer to it all.
1: Luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.
0: Ja, www.radioseabreeze.nl en live.radioseabreeze.nl. Kun je ook lekker luisteren naar Radio Seabreeze via internet en dat soort zaken meer. En anders 1098 kHz in de middag, dat is ook gezellig. Goed, luister vrienden, dit was hem weer, deze aflevering van Koffie Compleet. Het gaat er nu iets snel om, hè. Het is om, voor je het weet. Ja, in Koffie Compleet. Zometeen is hier weer onze enige echte eigen idee-evenaar, Wiebe Christ. Die gaat er ook weer een leuk programma van maken. En ja hoor, elke keer zegt hij weer binnen zonder kloppen. Nou, dan moet je niet kloppen, joh. Hey, kom aan. Jongen. Hij zat wel te kloppen. Hij wou me niet laten schrikken om de studio in te komen. Het is allemaal wat. Voor mij zat natuurlijk onze eigen Edibet met het programma Maatwerk in de muziek. Dat was ook gezellig. Ja, en daarvoor hadden we nog veel meer andere leuke programma's. En na Biebe hebben we ook weer hele leuke programma's. Gaan we eens luisteren vanmiddag naar

0: het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Radio Seabreeze. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Onderwijsblad, het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met schoolbesturen jaarlijks gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Tijdens de derde finale wedstrijd van de Amerikaanse nationale basketbalcompetitie in New York is president Trump door het publiek uitgejouwd toen hij salueerde tijdens het Amerikaanse volkslied. Tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied verscheen Trump op grote schermen in het stadion, waarop volgens media een luid boegeroep klonk. Fans waren al ontevreden omdat ze extra lang moesten wachten om binnen te komen vanwege de strenge veiligheidscontroles door de aanwezigheid van Trump. Hoewel het na de gevechten tussen Israël en Iran de afgelopen nacht rustig was, zijn er berichten over een Amerikaans Apache-gevechtshelikopter die bij de straat van Hormuz is neergestort. Dat meldt de New York Times. Onduidelijk is nog of het toestel bewust was neergeschoten of dat het om een defect van de helikopter ging. De Amerikaanse regering heeft nog niet gereageerd op het neerstorten van een Apache-gevechtshelikopter bij de straat van Hormuz. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkov zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 anderen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden meerdere appartementencomplexen en zeker 18 auto's zijn beschadigd. De aanvallen vonden plaats terwijl president Zelensky vanuit Londen terugkeerde.

0: autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
8: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
9: Luister jij ook mee?
10: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Hallo, daar zijn we weer.
12: Jongen, wat een herrie, wat een herrie.
11: Koud, hè?
13: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
11: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
14: Landgenoten.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Beetje vreemd, maar wel lekker.
15: Waar is iedereen dan? Hallo?
17: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
18: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze dag zit weer stamvol nostalgie en ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je zoals gewoonlijk van alles verwachten. Ruim 3 handen vol alleraardigste internationale deuntjes uit de vorige eeuw. Ook dit uur zijn we weer lekker bezig. Internationaal natuurlijk. Met muzikanten als de Yardbirds, ZZ Top, The Cats, Rob de Nijs, The Web, Golden Ewing, The Kinks, Country Cassettes, The Camaros, Sigrid en Marina, Ronnie Lutam, Mekkesoen, The Wee Papa Girl Rappers, The Tillman Brothers. En we begonnen de show met Benna Lewis, Skipper Wise. En zijn Standing Outside in the Rain uit 1990. Skipper is een Amerikaanse singer-songwriter uit Los Angeles. Zijn enige plaats in Nederland haalde de 22e plaats en valt daarom in de categorie One Hit Wonder. Dat kun je van die Autumn Almanac van de Kinks niet zeggen. Hun 18e uitgave haalde in 1967 de 6e plaats.

In het eerste triootje non-stop staan gepland de Yardbirds uit Londen en Heartful of Soul uit 1965. De Cats met Walk Through the Fields. En om te beginnen is hier The Web met Baby Won't You Leave Me Alone uit 1969. Er volgde in Nederland nog datzelfde jaar een Nederlandstalige versie van The Butlers. En dan zongen we met z'n allen mee. De Chinees doet veel meer met Vlees, die de 23e plaats haalde.

Europaradeplaats is van de Oostenrijkse zusjes Sigrid en Marina Hutterer uit Gmunden in Salzkammergut. Ze maakte samen met de Duitse slagerszanger Maximilian Adlan uit Neuenberg de Wanderlieder Medley uit 2010. Een van de dames is inmiddels overleden. Maximilian werkte jarenlang voor radio en tv, Radio Melodie onder andere. De dames maakten 10 albums en onder andere de Wanderlieder Medley in 2010. En dat zijn liedjes die wandelaars onderweg in een goed humeur brengen.

In het tweede setje van drie non-stop hits komt Country Gazette langs met Keep on Pushing uit 1973. Raar maar waar, ze haalden in Nederland de top 40 niet. Maar het was wel een wereldhit. The Wee Papa Girl rappers ook met The Wee Rule uit 1989. En nu eerst Mac Kishoon en zijn debuutsingle uit 1970. En die heet Get Down With It, Satisfaction.

Ja, ja, het is weer een gemêleerd gezelschap vandaag. Zometeen de Golden Earring en We Can Love, die derde werd in de hitlijsten van 79. Voorafgegaan door Rob de Nijs en Deze Zee, die in 2004 in de Tipperaden strandde op nummer 16.

Het laatste triootje non-stop wordt ingevuld door Italo Disco van de Camaro's Gang en Ali Shavola 1982. Ronnie Luton, die op zijn 10e al zijn eerste plaatje maakte. Hij komt uit Raalte en maakte in 1981 een welbekend deuntje op zijn oude fiets. Maar nu is CZ Top en The Sharp Dressed Man uit 1985.

zomer. Op je radio. Dag in dag uit voor een goed geluid. Zomerradio. Yesterday.

De afsluitende instrumentale is van de Nederlands indie rockband The Tillman Brothers, die de Java Guitars opnamen in 1962. De brothers waren met z'n vijven en soms deed er ook nog een zusje mee. Met dat deuntje gaan we naar de 12 uur Radio Nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgen is er om 11 uur weer een nieuwe BZK met drie handen vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen en nu op Radio Seabreeze. Een prettige dag verder nog en tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, heeft 2 nieuwe advocaten. Dat meldt het gerechtshof in Amsterdam. Het gaat om Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Kort geleden werd bekend dat dit tweetal bereid is Taghi bij te staan. Ruim een jaar geleden werd zijn laatste raadsman Vito Sjekroele aangehouden en sindsdien zit Taghi zonder advocaten. Ondanks het verbod op het gebruik van lachgas en de daling van het aantal gebruikers neemt het aantal vergiftigingen juist toe. Volgens Eén Vandaag blijkt dat uit cijfers van het Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum. Een aantal jaar geleden werd lachgas snel populair, vooral onder jongeren. Sinds 2023 is lachgas verboden als genotsmiddel, maar het zou nog steeds makkelijk te koop zijn. Het landelijk gebruik van lachgas is afgenomen door het verbod, maar er is nog steeds een groep probleemgebruikers, aldus het centrum. Het Franse Openbaar Ministerie heeft besloten dat de Franse zanger Patrick Bruel 24 uur langer in hechtenis blijft. Bruel werd gisteren aangehouden wegens beschuldigingen van seksueel geweld. Sindsdien wordt hij gehoord door de politie in Parijs en blijft hij in ieder geval tot morgenochtend vastzitten. De 67-jarige zanger heeft tot dusver de aantijgingen ontkend, maar heeft gezegd dat hij aan het onderzoek zal meewerken. 13 mogelijke slachtoffers hebben zich bij de politie gemeld. De onderwijsinspectie is er bij lange na niet in geslaagd om alle schoolbesturen te onderzoeken. Dat blijkt uit een inventarisatie van het maandelijkse vakblad van de Algemene Onderwijsbond, AOB. De onderwijsinspectie heeft dat erkend, maar stelt dat er met de schoolbesturen jaarlijkse gesprekken zijn en onderzoeken worden gehouden op schoolniveau. Door bewuste keuzes ligt de focus de laatste jaren meer op direct toezicht op scholen en klassen en op risicogebieden, aldus de onderwijsinspectie. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou.

0: Droogist.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zonder kloppen. Dit is Bart's Memories met onder andere Leo Sayer, John Legend, Ed Sheeran en nog veel meer natuurlijk. Maar nu ABBA en Voel Leven.

uit 1984. Wat zou ik willen van Frank en Mirella? Het was een cover van Chris Montez. We gaan terug naar 1977. And help is on its way. Hier zijn de Little River Band. Why you?

van Leo Sayer. En die komt uit 1976 en werd zijn grootste internationale hit. Met zijn opvallende falsetstem, vrolijke melodie en aanstekelijke ritme is dit een echte feel-good klassieker. Het nummer leverde Leo Sayer zelfs een Grammy Award op voor zijn zangprestaties. Een tijdloze plaat die nog altijd uitnodigt om mee te zingen en te bewegen. Dit is Leo Sayer in Bart's Middagbrief.

0: luister altijd.
1: Je hebt hem aanstaan op Radio Seabreeze 1098 AM. En natuurlijk wereldwijd op onze streamlive.radioseabreeze.nl.

Alles wat deze man aanraakt wordt goud. Perfect van Ed Sheeran. En dit is een nummer die aanvankelijk werd geschreven voor film Breaking. Maar Dan Hartman trok het terug toen een producer was die het voor zijn eigen album wilde gebruiken. Dit is We Are The Young.

Een Nederlandse meidengroep, nummer 1386, Centerfold en Dictator in Bart Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze. Met nu The Police, Spirits in the Material Worlds.

van Royce White. En die komt uit 1978 en laat een heel andere kant van de groep horen. De indrukwekkende liedzang van Gwen Dickey geeft het nummer veel emotionele kracht. Het groeide uit tot een echte klassieker. Een prachtige ballad die nog altijd recht naar het hart gaat. In Bart's Middle Breeze, Royce Royce, love.

is zeker een plaat met een verhaal. Je hoort de cadans en de wind. Het verhaal, dat vertel ik je nog een keer. Zij schreef dit nummer vanuit het perspectief van een jongen genaamd Luca, die slachtoffer is van kindermishandeling. Ook al op plaat met een verhaal. Dit is Susanne Vega en Luca.

Met deze plaat uit 1987 van Susanna Veka en het nummer Luca zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. Voor de rest van de programmering kijk je op de website van Radio Seabreeze. Dat is radiosibris.nl. We gaan eruit met Aretha Franklin en het nummer Think. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor vanmiddag heeft het KNMI voor het hele land code geel afgegeven. Dit vanwege de kans op stevige onweersbuien die over het land kunnen trekken met mogelijk windstoten en hagel. Volgens het KNMI kunnen er tijdens de buien hagelstenen van zo'n 2 centimeter doorsnee vallen. De weerswaarschuwing is waarschijnlijk tot 9 uur vanavond van kracht. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, aldus het KNMI. In een interview in de Britse krant The Guardian heeft de Oekraïense president Zelensky aangegeven dat hij de Britse koning Charles wil uitnodigen voor een bezoek aan Oekraïne. Gisteren had Zelensky een ontmoeting met Charles op Windsor Castle. In het interview zegt Zelensky een heel goede band met Charles te hebben en dat hij, zijn vrouw en Oekraïne van zijn majesteit houden. Bewoners van de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington die langs de kust wonen zijn opgeroepen om te evacueren vanwege metershoge golven. Volgens Nieuw-Zeelandse weerkundigen waren er golven gemeten van zo'n 11 meter. Het centrum van Wellington ligt in een baai die voor een groot deel beschut is tegen de metershoge golven. En hoewel Wellington vaker getroffen wordt door stormachtig weer, zou deze storm een uitzondering zijn. De veerdienst is stilgelegd door de storm en verschillende vluchten zijn geannuleerd. Het is onduidelijk wie de beslissing heeft genomen, maar de tickets van Iraanse voetbalsupporters voor het WK voetbal dat deze week begint zijn plotseling ingetrokken. De Iraanse voetbalbond vindt de ingreep schandalig en wijst met de beschuldigende vinger richting de Verenigde Staten. De FIFA en de VS hebben nog niet gereageerd. Het Iraanse elftal speelt volgende week dinsdag tegen Nieuw-Zeeland. Het land zit samen met België, Egypte en Nieuw-Zeeland in groep G. Het weer, eerst wat zon, maar al snel nemen buien de overhand. Hier en daar gaan die gepaard met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group.

0: weer gebleven. Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Oh, de 1395 HM
4: is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 HM.
4: Nu
3: op 1098.
4: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
5: 10 jaar Radio Seabreeze.
4: Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Och wakker werd en dacht van, nou, ik heb er vandaag helemaal geen zin in. Dan zeg ik, always look on the bright side of life. Monty Python was dat aan het begin van deze aflevering van mijn muziekboutique. Bart, dankjewel. En wij gaan lekker muzikaal op naar 2 uur op deze middag. Hier bij jouw station, Seabreeze.

De succesvolle jaren van dit Duitse gezelschap Boney M. en Belfast. Van Rijke Hollands Glorie. We hebben er weer eentje. Staat genoteerd in de Galerij de Hollands Glorie. Straks voegen wij een nieuw nummer toe aan die mooie lijst. Maar eerst deze van Herman van Veen. En hij heeft een klein beetje haast op deze middag.

0: misschien.
1: Je zou er haast een opgejaagd gevoel van krijgen. Herman van Veen was dat uit de galerij der Hollands Gloria.
2: Het hitarchief gaat weer van het slot. Paul's Muziekboutique. Tijd voor antiek.
3: Net zoals ze vroeger klonken.

blijft wel mijn favoriete nummer van de mama's en de papa's, hoor. California Dreaming. Dit is een man, die werd groots met Mary Lou. En ze komt nog even langs in de Garden Party.

yourself. Hij was bezig met een tournee. En toen kwam hij om bij een vliegtuigongeluk. Ricky Nelson, dat was in het jaar 1985. Naast Mary Lou had hij dus ook een hit met Garden Party. We gaan naar de jaren 80 met Diana Ross. Ze heeft maar één vraag. Why do fools fall in love?

Wat er in de jaren 80 een grote hit mee, maar het is een heel oud nummer, dat dateert uit 1956. Frankie Lyman en de Teenagers zetten het voor de eerste keer op de plaat. Why do fools fall in love? We hebben nog steeds geen antwoord op die vraag.

0: Vrij uit de jaren 60. Muziek uit Groot-Brittannië. Johnny Kitts en the Pirates en Shaking All Over. En ja, daar hebben we er eentje weer.
1: Een muziekboutique duwt je in de rug.
0: Ze waren erg populair. Begin jaren 80. Lois Lane. En het wil nu maar niet lukken. Er is een nieuwe single uit. En daarom geven we het een duwtje in de rug. Takes a Million.

We hebben ze hiermee een duwtje in de rug gegeven. De nieuwste van Lois Lane, Takes a Million. En ik heb eigenlijk maar één advies voor de dames. Gewoon doorgaan. Don't stop.

0: Het advies aan Lois Lane: don't stop.
1: Chaos Muziekboutique. Gouden herinneringen. Om lekker mee te zingen.
0: Ja, en of ze zich er heel van aantrekken, ik weet het niet. We gaan wel terug naar de jaren 60. Elvis Presley. Meezingen mag.

0: mooi.
1: The King, zo werd hij ook wel genoemd en terecht, want hij heeft zoveel mooie muziek gemaakt. En dit is er eentje van, You're the Devil in the Skies. En Paul McCartney, hij is weer terug met een nieuw album. Maar als ik heel eerlijk ben, ik prefereer toch zijn wat ouder werk.

singletrack afkomstig van het album Rem, dat uitkwam in mei van het jaar 1971. Paul en Linda McCartney en Eat at Home. We gaan zo meteen naar de galerij de Roland Slorien, want we gaan een nieuw nummer toevoegen. Meest eventjes naar Zweden met ons Zweedse viertal. Gimme, gimme, gimme. A Man of the Midnight.

We gaan een nummer toevoegen van mei vorig jaar. Het is niet echt een hit geweest hier in Nederland. Maar ik blijf het een aardig nummer vinden. En ook een zangeres waar ik wel een zwak hart voor heb. Mo, zo heet ze. En een nacht als deze als vervolg op Gimme Gimme Gimme Your Man of the Midnight.

0: hebben het toegevoegd aan de galerij der Hollandslorie. Wat een nacht. Terwijl een nacht als deze helaas geen hit geweest.
1: Onvergetelijk,
0: want ze staat voor eeuwig in de galerij der Hollandslorie met dit nummer wat je net hoorde. Vrienden, we hebben er nog twee te gaan op deze mooie middag hier bij Radio Seabreeze. Eentje is een remix versie van Josephine. Dit is Chris Rea.

Hij schreef het voor zijn dochter en had wereldwijd een hele grote hit met Chris Ria en Josephine. En vrienden, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Ik wens je een hele fijne dag hier bij Radio Seabreeze. Geniet van onze programma's. En tot besluit. Debuut destijds van de Dire Straits. En blijft een mooi nummer. Dit zijn de Sultans of Swing.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt waren in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. De Europese Unie steekt 16,5 miljoen euro in de bestrijding van de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. 6,5 miljoen euro wordt gebruikt voor de training van zorgpersoneel aan de frontlinie en 5 miljoen euro gaat naar de Wereldgezondheidsorganisatie om bijvoorbeeld beschermende pakken te kunnen kopen. 5 miljoen is bedoeld voor testapparatuur. Vorige maand maakte de EU ook al 15 miljoen euro extra vrij om het virus te bestrijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat bij Israëlische aanvallen 2 militairen om het leven zijn gekomen. De geëerde martelaren van de luchtverdedigingsmacht van het leger kwamen om tijdens het uitvoeren van hun missie om het luchtruim te verdedigen tijdens de aanval van het sionistische regime, aldus de staatstelevisie. Als het goed is, worden later vandaag in Teheran uitvaartplechtigheden voor deze 2 gesneuvelde militairen gehouden. In Japan is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Gisteren werden vanwege dit dier, dat zo'n 100 kilo zou wegen, bijna 100 scholen gesloten. De beer werd gevonden in de buurt van een woning en met een verdovingsgeweer uitgeschakeld. Afgelopen weekend werd de beer gesignaleerd in de buurt van onder andere een winkelcentrum, een universiteit en een lagere school. In Japan zijn wilde beren een probleem. Het afgelopen jaar werden 238 mensen door beren aangevallen. 13 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100%.

0: Trots vieren. Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
1: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris. Een fluitje van een cent.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

En ze hadden toen een hit met het nummer Islands in the Stream. Algemeen goedemiddag. Leuk dat ik erbij ben hier bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper. En ik mag het weer voor je doen tot aan 4 uur. 2 om 2 ga ik het doen. 2 om 2 de plaatjes van de vinyl. Nog even Paul van den Bark bedanken met zijn muziekboutique. Gaan we verder met de Dolly Dots. Don't give up.

En als ik dan dit nummer hoor, dan doet me een beetje denken aan de tijd dat ik nog een beetje plaatjes aan het draaien was die zeg maar in de grote koffer van je moeder zat. En dan op die manier kwamen dan ook die hele oude singeltjes voorbij, zoals deze uit 1968 van Carrie Puckett en de Union Cap, genaamd Young Girl. Deze Carrie Puckett en de Union Cap heeft bestaan tussen 1967 en 1971. Bestond uiteindelijk uit 5 personen. En deze Young Girl was eigenlijk de enige grote hits die ze gehad hebben. Maar goed. Iets anders is muziek van David Knopfler. En dat nummer is genaamd Soul Kissing.

zijn natuurlijk een beetje van die plaatjes waar je van denkt, moet ik dat nou wel draaien? Maar ja, we draaien natuurlijk altijd wel wat Nederlandstalige muziek. En ik dacht zo van, nou, deze kan ik dan toch even niet laten liggen. André van Duin en de Heidezangers. Volgens mij speelt er eentje de bof. Goed, goed, we gaan doen met muziek uit de jaren 60, 69 om precies te zijn. Joe Dolan, Make Me an Island.

weet natuurlijk niet of je dit echt herkent, want dit is namelijk afkomstig van Van Allen Clinton McCoy, oftewel Van McCoy. En die kennen natuurlijk het beste natuurlijk van de Hustle, de tune die natuurlijk door Radio Veronica in het verleden is gebruikt. En de Soul Cha Cha. Maar dit was een nummer afkomstig uit het jaar 1975, genaamd Change with the Times. Het volgende nummer doet een beetje mysterieus aan, maar het is afkomstig van de band uit Volendam, BZN. En genaamd Le Legionnaire.

En even terug naar het jaar 1963. En dat met de Exciters. Dat heeft er een klein beetje de weg vrijgemaakt voor. Ja, zeg maar. Het oog wil ook wat. En daar bedoel ik eigenlijk een beetje mee te zeggen. Dat wat er op de hoes staat tegenwoordig net zo belangrijk is. Als wat er natuurlijk afgespeeld wordt. En dat deze natuurlijk met name om acts als de Shangri-La's en de Ronettes een beetje te promoten. Wat er later natuurlijk in de jaren 60 uitgekomen was. Tell Him, wat er origineel uitgekomen was als het nummer Tell Her in het jaar 1962. En dat is later in het jaar 1966 en 1989 wel nog een keer onder die titel uitgebracht. Jawel. Goed, we gaan door met muziek uit de jaren 80 van een band die lekkere rockmuziek maakte. Genesis, hier is Mama.

Dat we natuurlijk de meeste plaatjes hier vanaf de vinyl draaien, dat hoef ik bij deze niet uit te leggen, want dat was duidelijk te horen. Earth and Fire, Only Time Will Tell. Earth and Fire natuurlijk afkomstig uit Voorburg en Leidschendam en Voorschoten. Dus zeg maar uit Zuid-Holland, maar natuurlijk de stem van Johnny Kaagman. En zelf vind ik nog altijd dat de periode in de jaren 70 eigenlijk het beste waren. Want in de jaren 80, toen gingen ze zich wat meer focussen op de populaire muziek. En toen vond ik het allemaal wel wat minder worden. Goed, we zijn weer even toe aan Nederlandstalige muziek. En daarvoor gaan we richting het jaar 1973. Gaan we doen samen met Dimitri van Toren. Hier is een lied voor kinderen.

het begin van het uur hadden we natuurlijk ook al twee country sterren. En dit mag er ook zeker zijn. Tammy Wynette en D-I-V-O-R-C-E. Zo zong ze dat. Divorce, oftewel scheiding. Iets anders weer even van Nederlandstalige muziek. Of Nederlandse muziek moet ik zeggen. Van Lisa Scholten-Noordholt, oftewel Lisa Boré. I'm falling out of love.

En dit is een Italiaanse zanger met de naam Alan Soretti. En het nummer wat genaamd is Not So Chess. Non So Chess. Daar mee. Maar in Italiaans is niet dat best. Maar goed, hij vertegenwoordigt het daar Italië mee tijdens het Eurovisie Songfestival van 1980. En voor mij was het toen in ieder geval niet gewonnen. Tenminste, ik kan me niet herinneren. De beste man heeft zich later tot het boeddhisme bekeerd. En toen werd het eigenlijk een beetje stil. Goed, het is bijna 3 uur. Ik heb even een LP erbij gepakt met een stuk muziek afkomstig van Purty Fate. En niet eens de titel van de track staat genoemd, maar er staat gewoon bij Veronica gaat door. Nou ja, goed. Doen wij zo direct ook, maar dat na 3 uur, dan ben ik gewoon weer bij je terug. Tot zo.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de politie is de persoon die brand heeft gesticht bij de opvang voor vluchtelingen in het Zuid-Limburgse Kadir en Keer een minderjarige bewoner. De brand brak gisteravond uit en veroorzaakte veel rook, waardoor het gebouw ontruimd moest worden. Het vuur kreeg men vrij snel onder controle en bij het incident is niemand gewond geraakt. De politie heeft in Kenia opnieuw moeten optreden bij een protest tegen een centrum waar Amerikanen in quarantaine kunnen die met het ebola-virus te maken hebben gekregen. Er zijn 6 personen opgepakt. De regering Trump wil voorkomen dat ebola de VS binnenkomt en daarom worden de Amerikanen in Kenia opgevangen. Vorige week werd er ook al gedemonstreerd tegen het Amerikaanse quarantainecentrum. De VS schuiven de risico's van de ziekte van zich af, vinden de demonstranten. Bij het protest van vorige week vielen 2 doden te betreuren. Het drugsagentschap van de Europese Unie meldt dat de illegale verwerking van cocaïne binnen de Unie voornamelijk in Nederland plaatsvindt. Dat staat in het jaarlijkse rapport gebaseerd op cijfers van 2024. Ruim de helft van de 42 locaties waar cocaïne werd verwerkt bevond zich in Nederland. Om precies te zijn 24. Van de 20 ontmantelde locaties waar heroïne werd versneden en verpakt, stonden er 15 in Nederland. Nederland staat ook bovenaan met het aantal ontmantelde MDMA-labs. Het gaat om 47 locaties. In zo'n beetje de helft van de Nederlandse gemeenten mogen horecagelegenheden tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Dat laat de brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland weten. Het WK voetbal vindt plaats in de VS, Mexico en Canada en vanwege het tijdsverschil speelt Oranje soms na de sluitingstijden van de horecazaken. In zeker 170 van de 342 gemeenten mag de horeca tijdens de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal langer open blijven. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken.

0: op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 aan.

terug naar het jaar 1971. Zo aan het begin van het tweede uur. Leuk dat je erbij bent met de Sandy Coast. True Love, That's the Wonder. En op het singeltje staat eigenlijk nog mono. En hebben ze dan stereo bijgeschreven. Iets anders is een singeltje wat ik hier gevonden heb van Malia Jackson. En over het algemeen is dat best wel stemmige muziek. En als je daar naar luistert dan, en op de hoes kijkt, dan staat eigenlijk de A en de B kant verwisseld. Dus ik heb deze maar even gekozen. Tell the world about this.

gelijk een beetje in zonnige sferen natuurlijk. Met de muziek van Astrid Gilberto. Take me to Rwanda. Astrid Gilberto was natuurlijk afkomstig uit Brazilië. En ze maakt natuurlijk een beetje bossa nova en samba muziek. Nou, dit is echt wel een beetje bossa nova muziek. Goed, voor de Nederlandstaligen gaan we een beetje richting de jaren 60. Gaan we doen met een bandje met de naam Bibits. Jij en ik in een bootje.

1985 met een plaatje afkomstig van Sophia George. Wordt hier een beetje gepresenteerd als een one-hit wonder. Want dat is eigenlijk maar één hit. Dat was afkomstig uit Jamaica. En het nummer Girly Girly, jawel. Goed, we gaan door met muziek van The Cats. Hier is Stay In My Life.

wel een beetje een merkwaardig verschijnsel. Dat als een rockartiest een rustig nummer uitbrengt, dat dan ook gelijk een berengoed nummer is. En dat was zeker het geval met de muziek van Alice Cooper. How Are You Gonna See Me Now? Hij maakte natuurlijk over het algemeen een beetje glam en shockrock. En hij deed natuurlijk van alles aan om een beetje te shockeren. Maar je hoort het, hij kan ook best wel hele mooie muziek maken. Dat heeft hij ook zeker gedaan. Goed, we gaan door met een nummer van Ian Hunter. En daarvoor gaan we naar het jaar 1983.

is het altijd weer even leuk om plaatjes te draaien die eigenlijk nooit ergens hoort. Maar je hoort ze hier natuurlijk wel op Radio Seabreeze. We gingen daarvoor terug naar het jaar naar 1967 met de Buckinghams, zo heet deze groep, en The Kind of Drag. En hiervoor een nummer van Ian Hunter en All of the Good Ones Are Taken. Dat was ook een heerlijk nummer. Goed, voor de volgende gaan we weer even richting het jaar 1970 met de George Baker Selection en Dear Anne.

En terwijl ik het plaatje een beetje aan het beluisteren ben, zit ik natuurlijk altijd wat informatie op te zoeken. En zo deed ik dat ook bij Leon Haywood. Don't push it, don't force it. En dan kom je er eigenlijk achter dat de beste man in 2016 al overleden is. En dat geldt er eigenlijk ook alweer voor de volgende, David Bowie. Welke nummer, Modern Love.

was even een stuk afkomstig natuurlijk van de Zombies. En de Zombies zijn eigenlijk ontstaan zeg maar, op een school in Engeland. En met onder andere toetsenist Rod Argent en zanger Colin Blundstone. En deze Rod Argent die heeft dus eigenlijk dit nummer geschreven. She's Not There, die we natuurlijk later natuurlijk wel kennen in de uitvoering van Santana. En dan zit er ook gelijk een heerlijke gitaarsolo in, jawel. Nederlandstalige muziek van Rob de Nijs. Hier is Zondag.

1395.

dat was natuurlijk muziek afkomstig van Billy Swan en I Can Help. En daar hebben we natuurlijk allerlei grappen mee uitgehaald in het verleden. Natuurlijk. En ja, probeer het soms nog wel eens eventjes een klein beetje. Moet ik kijken naar de klok, het is bijna 4 uur. Ik denk dat ik nog zeker 2 plaatjes kan doen. En deze is afkomstig van ene Daniel Sahuleka. Heeft met name in de jaren 80 best wel wat hitjes gehad in Nederland. En hij schijnt in Indonesië nog steeds actief te zijn. Dit is Skanking.

misschien wel een klein beetje de reservekoningin van de disco noemen. Want in de jaren 70 was dat misschien wel Donna Summer, maar Gloria Gaynor, nou, die kon er ook best wel wat van. Reach Out, I'll Be There, zoals het nummer genaamd wat we net draaiden. En daarmee kijk ik even richting de klok en dan zie ik dat het bijna 4 uur is. Als ik echt heb ik al rond zien lopen hier. Die gaat zo direct zijn Middle of the Road Show weer presenteren. En straks om 5 uur is het ook weer de beurt aan Wiebe Barkie met zijn bakjes Bonanza. En natuurlijk ook Wim de Groot weer vanaf 6 uur met zijn Rockwave programma. En uiteraard hebben we daarna nog heel veel andere mooie leuke programma's hier op Radio Seabreeze. Ik zou hem zeker gewoon aan laten staan. Als afsluiter heb ik een nummer gekozen van James Last. Er is altijd van alles over te vinden en te zeggen. Maar dit nummer is genaamd Klobemier. Moederlijn, zo staat hij hier. En daarmee zeg ik tot de volgende week.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Mensen die meedoen aan besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld, moeten harder worden aangepakt. Dat vinden veel Tweede Kamerleden. De aanleiding is een zedenzaak waar de politie 4 mannen voor heeft opgepakt. Zij worden verdacht van het bedwelmen, verkrachten van vrouwen of pogingen daartoe en het delen van beelden daarvan op sociale media. Justitieminister Van Wil gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Het asielagentschap van de Europese Unie meldt dat vorig jaar opnieuw minder mensen een asielopvangaanvraag in de EU hebben gedaan. Dat is voor het tweede jaar op rij. Vorig jaar vroegen zo'n 822.000 mensen asiel aan in de 27 EU-landen Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Het gaat om 19% minder aanvragen dan het jaar ervoor. Volgens het agentschap is de afname te verklaren doordat er minder mensen uit Syrië richting Europa reizen. Iedere Rus die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in het leger heeft gediend, komt wat de Europese Commissie betreft Europa niet in. Europa moet verboden terrein zijn, zo simpel is het, laat commissievoorzitter von der Leyen weten. Met een toeristenvisum kunnen Russen nu nog naar Europa reizen en dat doen tienduizenden ieder jaar weer. Voor Russen die op de sanctielijst staan, geldt wel een totaal inreisverbod. En de Europese Commissie heeft ook een importbeperking voor Russische vis voorgesteld. Verder worden er nog 31 extra Russische banken op de sanctielijst gezet, net als 21 financiële instellingen uit derde landen die de Russische banken ondersteunen. Tot slot 30 schepen van de Russische schaduwvloot worden op de lijst geplaatst en daarmee komt het aantal ondertussen uit op ruim 660 vaartuigen. De 27 lidstaten moeten het sanctiepakket goedkeuren. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten trekken zware buien over het land. Die kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

de mondkapje gaan. Miami Sound Machine, Dogs and Weed en Gloria Estefan van het de gouden jaren der vergetenheid. Maar ja goed, wij vergeten ze niet zo makkelijk.

0: That I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Ja, trek maar door die wc. Geweldig. Kom er maar op jongens, 1982. Het mixen was al duidelijk uitgevonden. En we hadden in diepe trio, in diep last night, een DJ Save My Life. Kijk, zo zijn wij DJ's dan ook alweer. Als het ware. Lekker terug. Van toen. En nog steeds. Tussen de oren.

0: De meisjes van de internationals. Lekker koortje. Een jaartje later gingen ze samen met Catapult en vormden ze samen de groep The Surfers. Windsurfing time again, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Een fijne vanaf de keuken.
0: Nou, dan wist je het wel. Het ging ook lekker net zo snel in die jaren. Vrienden, onze extra zomer is van Peter Maffay. Ook Rob de Nijs. Die wist er een slaatje uit te slaan.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: En een fijne van achter de keukengordijnen. Rob de Nijs. Het wordt zomer. Gouden jaren leven in de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. Dan komen we vanzelf terecht in het gezellige nachtclubje van Waldo van Dungen.
1: Hans de Knecht. Krom is krom en recht is ja. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets. I know a disco that's out of sight. I want you all to come.

een van de eerste singles van Blondie. En Blondie. I'm gonna love you too. In de middle of the road show. Lekker, hè? 70 jaar, hè? Alsof de tijd heeft stilgestaan. En dan komen ze één voor één weer terug. De platen die vroeger zo normaal waren. Toen kenden we nog een Hilversum 3. Waar ze dit soort platen draaien. Kun je niet meer voorstellen, toch?

0: vanavond. Get die party gewoon wie de richting loopt. Night Fever. Ja. Saturday Night Fever. The Bee Gees, Barry, Robin en Maurice Gibb. We turn on the radio. Ja. Lieve Leute van heute. Ja. We zijn ook weer de nodige AM-kanalen. Middaghalf wereldwijd.
1: En dat kraakt zo lekker.
0: Heerlijk. Heerlijk gewoon. Leuk dat je erbij bent. Ook vandaag weer een onderdeel van de show.

0: is hier weer een beetje een gekke wolf dit ogenblik in je studio. Oh, is niet zo dringend, kom op joh. Zorg dan eens voor een frisse rugmassage bij de knecht of zo. Dames, komt u maar. Juist, inderdaad. Jerry Rafferty. Backstreet. Lekker weer terug op de radio. Als er toch een filmset was, dit, hè? Dan zag je nog wat.
1: Nou ja, goed.

0: kan van alles vertellen over Sultans. Maar swingen, dat kunnen ze.
1: Ja.
0: Als we deze wijze woorden mogen geloven van de Dire Straits. Eén van de laatste in de middel van de roadshow voor vandaag. Maar gelukkig, morgen dezelfde tijd, dezelfde zender. Ja, nog meer van dat lekkers. En zometeen sowieso nog veel meer van het lekkers. Het is net snoepgoed. Het is vinyl. Vrienden, maak er nog een hele leuke voortzetting van. En graag veel plezier met de rest van de programmering.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Komend weekend is de fusie tussen GroenLinks en PvdA officieel. De oprichting zal zaterdag tijdens een congres in Den Bosch plaatsvinden. Een meerderheid van de Kamer steunde het voorstel om de naam te veranderen en daarom heet de fractie vanaf nu in de Kamer Progressief Nederland, afgekort PRO. Volgens het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer is aan alle voorwaarden voldaan. In de Kamer was trouwens niet genoeg steun voor de naamswijziging van de groep Marcus Sauer in de nieuwe alliantie. De gemeente Nijmegen gaat meedoen aan een proef van de NS en dat betekent dat 500 inwoners vanaf 1 september een half jaar gratis met de trein mogen reizen. Eerder werd bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort met de proef mogen meedoen. Zij reizen per 1 juli gratis met de trein. Met de proef wil men vervoersongelijkheid tegengaan en inzicht krijgen in de reisbehoeften van mensen voor wie reiskosten een drempel zijn. Tegen twee mannen heeft het Openbaar Ministerie 4 jaar cel geëist voor het verkrachten van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. Een van de mannen was toen politieagent. Het tweetal was vorig jaar oktober op stap en bood het meisje een lift naar huis aan. Onderweg zouden de mannen het slachtoffer misbruikt hebben. De mannen werden een paar dagen later aangehouden. Ze hebben verklaard dat er van dwang geen sprake was en dat het slachtoffer zelf begonnen was met de avances. Het OM is het niet met hen eens. De toenmalige politieman is ondertussen ontslagen. Verschillende westerse landen willen maatregelen treffen tegen extremistische kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Canada, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Zo heeft Frankrijk bijvoorbeeld een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische financiënminister Smotrich. Andere landen, waaronder Nederland, deden dat al eerder. Ook meerdere kolonisten kunnen niet meer naar Frankrijk reizen. Het Verenigd Koninkrijk richt zich meer op het stilleggen van geldstromen naar radicale organisaties. Het weer, eerst buien, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt naar 8 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
12: Oh,
6: de 1395 AM.
7: Is er even niet.
6: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
7: Nu
6: op 1098.
7: En via de digitale kanalen.
6: 10 jaar Radio Seabreeze.
12: 10 jaar Radio Seabreeze.
7: Radio Seabreeze.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. De Amerikaanse techgigant Meta moet van de Europese Commissie op zijn eigen WhatsApp concurrerende AI-diensten voorlopig gratis toegang geven. Brussel onderzoekt of het bedrijf de concurrentie belemmerd heeft door vooral zijn eigen AI-assistent toegang te geven tot het platform. Er zijn nu volgens eurocommissaris Ribera tijdelijke maatregelen nodig om schade aan de concurrentie te voorkomen. Meta moet binnen 5 werkdagen voldoen aan de eis, anders kunnen er hoge boetes volgen. En Oekraïne en Letland hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten op het gebied van drones. De deal werd ondertekend tijdens een top in de Letse hoofdstad Tallinn. President Zelensky spreekt van een belangrijke stap voor beide landen. Volgens de Letse premier biedt de nieuwe drone-overeenkomst kansen voor technologische ontwikkeling en gezamenlijke productie. Steeds meer landen sluiten overeenkomsten over drones met Oekraïne, waaronder ook Nederland en Noorwegen. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Start de motor! De boerderij wacht!
5: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
10: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Mooie. Talk Talk. En dat was de titel van het plaatje die deze dinsdageditie van Rockwave nummertje 345 opende. Fijn dat je er weer bij bent.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

All I Wanna Do Is Have Some Fun. Ze heeft groot gelijk, die meid. En dan is het maar een klein stapje over naar All I Wanna Do Is Making Love To You. En van welke formatie was er weer? Oh ja, natuurlijk, die was van Heart. De Sisters Wilson uit Canada. Ook in het grijs verleden prachtige muziek gemaakt.

de Frank Boeiengroep. Met het alombekende zwart-wit. En zo is het maar net, vrienden. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar denk in de kleur van je hart, want dat is het enige waar je ook op den duur wat aan hebt. Want discriminatie, nee, daar houden wij niet zo van. We houden wel van deze prachtige muziek van Al Stewart. Ruim 6 minuten. The Year of the Cat.

Toen deze LP in de 70e jaren uitkwam, moet zo'n beetje 77 zijn geweest, schat ik, ben ik gelijk naar de winkel gerend en heb hem gehaald. En ik heb hem grijs gedraaid op mijn Marantz versterker met Kef Kalinda boxen. Dat zijn hele mooie grote boxen uit Engeland. En die staan nog steeds in mijn huiskamer. Na 40 jaar inderdaad, ook ruim 40 jaar. En die dingen doen het nog steeds. Er zit er wel een Denon versterker bij in plaats van de Marantz. Want die heeft het natuurlijk na een tijdje begeven. Dat is wel waar. Eet smakelijk als je zojuist aan tafel bent gegaan. En als het al in je buikje zit, wel mogen het je bekomen. Dit is de master himself, Bob Dylan.

0: Close the Gate of Hate, de Loving Awareness Band. En dat is wat we hier ook uitdragen op de 1395 kHz. In de middengolf overeenkomt met 215 meter. Dat is nog een hele ouderwetse benaming van lang, lang, lang geleden. En voor de Loving Awareness Band, de Stranglers met Golden Brown. En daar weer voor natuurlijk de master himself, Bob Dylan, met Just Like a Woman.
1: Het is weer net als toen, op de middengolf.
2: Dit is Rockwave, met Wim de Groot, op Seabreeze, 1395 AM.

Wuthering Heights. Ik weet niet of je die film ooit gezien hebt, maar Kate Bush die zong er zo mooi over. Daarvoor natuurlijk de Nederlandstalige van Het Goede Doel en Zwijgen. Dus ik dacht, dat doe ik ook maar eventjes een tijdje. En daar weer voor Gary Rafferty met het alom befaamde Baker Street. Nou, daar ben je weer een beetje bijgepraat. We gaan op naar de laatste vocale, vrienden. Want ja, het klokje tikt zoals die nergens tikt, alleen thuis tikt. En dan is het zo weer 7 uur en dan is het weer afgelopen voor de Groot. En is het weer tijd voor andere programma's hier op de grote 1395 AM. En het is een heerlijk station, al zeg ik het zelf. De laatste die we draaien is van Roxy Music. En is getiteld More Than This.

0: More than this, meer gaat het niet worden vanavond. Althans, voor de groet met de 345ste Rockwave, de dinsdagavond. We zitten alweer op half juni. Nog een maandje en dan gaan we op vakantie. Zo'n zin aan. En dan zeg je, hè man, je was toch met pensioen? Ja, ik wel, maar mijn vrouw niet. Dus ja, die moet nog werken voor de kosten. En de groot krijgt gewoon centjes en die doet niks. Ja, die maakt radio voor de fun. Maar dat is ook heel erg leuk hoor. Daar heb ik nog nooit een cent in kunnen verdienen. Ja, hoewel heel lang geleden een beetje. Maar daar is het ook bij gebleven eigenlijk. En dan gaan we over naar het laatste itempje. Wat schaft de pot vanavond? We eten vanavond Marokkaans. Jawel, jawel, jawel. Kush, kush. Dat is heerlijk. Dat mag je met je vingers eten, maar zo westers ben ik dan weer wel dat ik het...
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vier verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. Het maandelijkse luchtalarm op maandag blijft waarschijnlijk toch bestaan in Nederland. Volgens Haagse bronnen gaat Defensie meebetalen aan het systeem en worden de sirenes gemoderniseerd. Eerder was het plan om het luchtalarm per 2028 af te schaffen en alleen nog gebruik te gaan maken van NL Alert. Maar de veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vinden een extra waarschuwingssysteem nodig voor noodsituaties. Het vernieuwde systeem moet straks landelijk met 1 druk op de knop kunnen worden geactiveerd. En een bestuurder van een bestelbus is vanmiddag om het leven gekomen in het Brabantse Bokstel nadat een boom op zijn voertuig viel. Volgens de eerste berichten is die boom vermoedelijk omgevallen door het plaatselijke noodweer. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Vanwege onweersbuien en harde windstoten geldt ook de komende 2 uur nog in het hele land code geel. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ah, mijn rug.
2: Beweeg.
1: Hè? Wat? Huh?
2: Ik ben het. Je rug.
1: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
3: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
4: Hier volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
5: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
4: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
5: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
4: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Popular van de lijst van 21 augustus 1983.
1: Attention.
0: De Engelse top 40 van die datum. En die gaan we vandaag behandelen in dit uur. Een uur lang de grote stijgers. We hebben het over de nieuwelingen. En we kijken ook naar de top van de lijst. De bovenste beste drie in elk geval. Vorige week trouwens, toen stond op 3, eens even kijken, Style Council, Long Hot Summer. En Spandau Ballet op 2, The Gold. En de lijst daarvoor de Casey and the Sunshine Band met Give It Up. Benieuwd of ze het opgeven vandaag, of dat ze het misschien nog volhouden. Dat weten we allemaal aan het eind van dit uur. Deze nieuwe aflevering van de Engelse Top 40. Welkom.
2: A new entry.
0: 36 van Bebo Bryson en Roberta Fleck. Tonight I celebrate.

0: Zeppelin. En nee, het is geen nieuweling hoor, deze plaat van Maggie Reilly en Mike Oldfield. Hij staat er al heel lang in, 11 weken. We draaien hem omdat het de langst genoteerde plaat is. Moonlight Shadow.
1: Our weekly stroll down memory lane. The an explosion of nostalgic pop music.
0: Hebben we dan geen nieuweling meer? Zijn de debutanten op? Nee hoor, de hoogste nieuwe krijgen we nog. Op 27.
1: The highest new entry.
0: Dit is Rod Stewart. What am I gonna do?
1: Let's go back in time for the best retro songs. Here is your host, Henry V.

hoogste debutant deze week. De Engelse hitlijst van 21 augustus 1983. Rod Stewart. The memories are here.

0: op kousen voetjes richting top 10. De zoveelste hit voor de Kings.
1: Counting down the hits, here is this week's top 10. Number 10.
0: Vorige week 17, deze week met een stip naar 10. Hier is David Grant en Watching You.

0: Ik debuteerde ze op 36, UB40, Red Red Wine. Deze week superstijger, door naar 9.
1: Retro music from the UK. This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Madness. Op 6 deze week van 19 gekomen. Ook wel een dikke stip en ook al in de tweede week.

vinden we een plaats. Hier is één plaatsje gedaan. Zonnige geluiden van Wham. Hoogste positie was 4, stonden ze vorige week nog. Club Tropicana.

0: nog beweging in, hoor. En de song van Elton John, van 5 na 4 met een kleine stip. I'm Still Standing, 5 weken genoteerd.
1: Here is this week's top 3.
0: Al de top 3 van vorige week. Zou er wat veranderd zijn? Nee, dus. Style Council. De Lord.

0: 2 deze week. Gold, Spandau Ballet.
1: Attention, attention. Here is an overview.
0: Onder begeleiding van het orkest van Warren Keim, een overzicht van de top 10 van deze week. 21 augustus 1983 is het vandaag. David Grant van 17 naar 10. Watching You, Watching Me, UB40. De sterkste stijger deze week. Red, Red Wine. Vorige week 36 en deze week 9. Herbie Hancock blijft staan op 8. En op 7 een daler van 6 gekomen. Everything Counts, Depeche Mode. Dan weer een stijger van 19 naar 6. Wat wil je nog meer? Madness. Wings of a God. Wham daalt een plaatsje van 4 naar 5 met Club Tropicana. En Elton John, ja, die gaat van 5 naar 4. Eén plaatsje omhoog. Stuivertje wisselen dus. En I'm Still Standing. De top 3, ik zei al, die blijft hetzelfde als vorige week. Style Council, Long Hot Summer op 3. Op 2, Spandau Ballet met Gold. En dat betekent dat deze week opnieuw Casey and the Sunshine Band de lijst aanvoerders zijn. Number.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. 4 verdachten hebben bekend betrokken te zijn geweest bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een bewuste terroristische aanslag op een Joods gebedshuis. De verdachte tieners zeggen dat ze wel tegen betaling handelden, maar niet wisten dat het doelwit een synagoge was. Justitie gelooft die verklaring niet en stelt dat ze wel hadden kunnen weten welk gebouw er werd aangevallen. Bij de explosie ontstond er lichte schade en vielen geen gewonden. Het kabinet wil statushouders die herhaaldelijk misdrijven plegen sneller kunnen uitzetten. Asielminister Van den Brink wil dat een verblijfsvergunning al na 2 in plaats van 3 ernstige veroordelingen kan worden ingetrokken. Ook wil het kabinet vaker optreden tegen onder meer financiële criminaliteit en mensenhandel. De strengere regels moeten het gemakkelijker maken om criminele statushouders hun verblijfstatus te ontnemen. De minister wil zo de overlast en criminaliteit harder aan gaan pakken. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Lekkerste luister je naar Koffie Compleet met zo'n originele Radio Cibris koffiemok.
5: Koffie Compleet.
4: Luister iedere dag van 10 tot 11 met zo'n originele Cibris koffiemok in je hand. Kijk in de webshop en schaf hem aan.
5: Ik ben een gebruiker.
6: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergroot de spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd, er loopt nog een officieel onderzoek. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is een man zwaar gewond geraakt bij een brute mesaanval. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe de dader het slachtoffer meerdere keren steekt. De Britse premier Starmer noemt het geweld walgelijk en zegt geen tolerantie te hebben voor dit soort daden. De aanval werd uiteindelijk gestopt door omstanders die ingrepen en daarmee mogelijk het leven van het slachtoffer hebben gered. De politie heeft iemand opgepakt en onderzoekt het motief dat nu nog onbekend is. Het failliete Nederlandse sportwagenmerk Spyker Cars maakt een doorstart met een Oekraïense ondernemer als nieuwe mede-eigenaar. Die neemt een aanzienlijk belang en brengt het merk onder in zijn fintechbedrijf W Group. Volgens het bedrijf komt er ook een nieuwe auto, de Spyker C8 Praliator, die in augustus wordt onthuld. Daarnaast wil Spyker een nieuw technologiebedrijf opzetten dat zich richt op digitale innovaties in de luxe autosector. Het merk ontstond al in 1880 en ging ook al een paar keer failliet. En de wereld is voor het 12e jaar op rij minder vreedzaam geworden. Dat blijkt uit de nieuwste Global Peace Index die vrede en veiligheid in 163 landen onderzoekt. Volgens het rapport is het aantal gewapende conflicten tussen landen het hoogst sinds de Tweede Wereldoorlog. IJsland is het vreedzaamste land, terwijl Rusland onderaan de ranglijst staat. Nederland prijkt op plek 17, de VS op nummer 134. Geopolitieke spanningen, drones en kunstmatige intelligentie maken conflicten steeds ingewikkelder. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
12: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
13: Oh, oh, oh.
3: de 1395 AM.
8: Is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
8: Nu
3: op 1098.
8: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.
8: Radio Seabreeze.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
15: Hello, the air from the budget barn. Got a thingamajig on this here drum to mint. Apparently, it's wanted for Beat the Beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh, blimey, that's torn it.
16: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden, krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. De Amerikaanse president Trump beschuldigt Iran van het neerhalen van een Amerikaanse Apache-helikopter. Het toestel stortte gisteren neer bij de straat van Hormuz. De twee inzittenden konden veilig worden gered. Volgens Trump was de helikopter op patrouille en zal de VS reageren op het incident. Het voorval vergrootte spanningen in het Midden-Oosten, waar al eerder vergeldingsaanvallen plaatsvonden tussen Israël en Iran. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er loopt nog een officieel onderzoek. En een voormalige assistente van misbruikmiljonair Jeffrey Epstein, Leslie Groff, getuigt op dit moment voor een Amerikaanse onderzoekscommissie. Groff beheerde jarenlang Epsteins agenda en werkte nauw samen met hem tot zijn arrestatie in 2019. Volgens haar verklaringen regelde ze alle afspraken, personeel en praktische zaken rond Epsteins dagelijks leven. Ze zegt dat ze niets wist van het seksueel misbruik waarvoor Epstein later is veroordeeld. Morgen wordt Microsoft-oprichter Bill Gates gehoord. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree. Hello again, this is Roger D. Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. We'll start off in the year 1972.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Waarschijnlijk is de belangrijke Russische generaal Davidov vandaag omgekomen bij een autobom in een buitenwijk van Moskou. Volgens Russische oorlogsbloggers is hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. Zijn wagen ontplofte toen hij wilde wegrijden en vloog meteen in brand. Davidov zou nog levend uit de auto zijn geraakt, maar bezweek toen aan zijn verwondingen. Zijn identiteit moet nog wel worden bevestigd. De Russische autoriteiten doen nu een onderzoek. De dood van de 11-jarige Lee Hanna zorgt voor grote verontwaardiging in Frankrijk. Premier Le Cornu kondigt strengere straffen en snellere onderzoeken aan in zaken rond kindermisbruik. Serieverkrachters van minderjarigen kunnen in de toekomst levenslang krijgen, waar dat nu nog maximaal 20 jaar is. Ook moeten politieonderzoeken in dit soort zaken veel sneller worden uitgevoerd. De dood van Lee Hanna leidde tot massale protesten, ook vandaag, en felle kritiek op de Franse justitie. Weggebruikers in België die onder invloed rijden, krijgen vanaf 1 juli een rijverbod van 12 uur. De maatregel komt uit een wetswijziging van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Daarmee worden rijbewijzen tijdelijk ingenomen na een alcoholovertreding, ook bij brommers en elektrische steps. De overheid wil zo een duidelijk signaal afgeven dat alcohol in het verkeer niet wordt getolereerd. De nieuwe regel moet ook de werkdruk bij de politie verminderen, omdat er nu één vaste sanctie komt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, her en der nog een bui, later wordt het droger en in de nacht kan er aan de kust nog een bui vallen. Het kwik daalt dan naar 8 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen is het opnieuw wisselvallig met buien en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het met 14 tot 17 graden vrij fris. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Hier
3: volgt een belangrijke mededeling voor de Radio Seabreeze luisteraars.
13: Als je één van de twee Radio Seabreeze t-shirts koopt in onze webshop, dan betaal je geen verzendkosten.
3: Oh, dan zijn ze eigenlijk helemaal niet zo duur.
13: Nee, dat valt eigenlijk reuze mee.
3: Kijk snel in de webshop van radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

liefde die in deze song prachtig wordt bezongen laat je zwijmelen bij herinneringen van zoete momenten. Het is een herinnering aan wat verloren is gegaan. Toch blijft de hoop levend.

tussen waken en dromen. Waar muziek geen melodie, maar een herinnering is. Een fluistering uit het verleden, een belofte voor de toekomst. Hier, in dit moment, besta jij in alle tijden tegelijk. Zwevend op de klanken die jouw hart het beste kent.

een eind. De laatste tonen zijn gespeeld. Dankjewel voor het luisteren, voor het delen van dit moment. Slaap straks zacht, droom mooi. En tot de volgende droom, tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eradis Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eradis Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradiswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
13: Oh, oh, oh, oh.
3: de 1395 AM.
13: Is er even niet.
3: Binnenkort weer keihard op 1395 AM.
13: Nu
3: op 1098.
13: En via de digitale kanalen.
3: 10 jaar Radio Seabreeze.
14: 10 jaar Radio Seabreeze.
13: 10 jaar Radio Seabreeze.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Eratus Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik.